0: Sí, estuve la última.
1: Sí, es wel.
0: Op die 1060 battery scale van over zijn aanloop, conduct een inspection.
1: Zeg wel.